Moseko, hè? Hausie boot Niklas Goeieman, Witbeen Loekert, Hakatom, Paichi, Aute, Kutsietsi Witboetsi Rooien, Rooienanda, Anani. Kainga kaise tui, hongtui tam haga kwese ngani kainga. Kainga kaise tui, hongtui tam haga kwese ngani kainga elipota sakami. Kresina kutsietsa kainga kaise tui, kaisa ngona koro, ngona tam ngani kaisa. Kainga kaise tui, kaisa ngona koro, ngona tam ngani kaisa. Oba ike oba pitjarsi. Omse go ha, Arno se ike oba pitjarsi. Omse ng oba bako ha, jars, jas, nga obe. Nga usanabes ay. Paul Jan Witbooi, Kim van der Westhuizen, Ludeke, Tause, Kobute, Paichi, Fjalskoen, Swartz, Josopsi, Kirung, Akundang, Angane. Kainga kaisa tui, kaisa hun koise, nona koro koro ngani. Kainga kaisa tui, kaisa hun koise, nona koro koro ngani. Ombi Lukas Freiba, kami. Kainga kaisa tui, hun haka koro, koise kaisa hun koise. Kainga kaisa tui, hun haka koro, koise kaisa hun koise. Lady of Friedrichs, kami. Kainga kaisa tui, nani, tam kainga, koise hun tam hun. Kainga kaisa tui, nani, tam kainga, koise hun tam hun. Blomegisa kamire, dinka hun aroma.

then can that happen to the group? Me say, it's a carap squad thing. I mean, Antina Dorova, Ankine has a chance and re. Ankine has a chance and re. Mabadura Hosen, then Kaduha. Did I get Opat Blovest? Ha, digra me. Okay. Miss Degrassi, soccer fell dicta e digram. Me, Lee Jabe, get it a me, say, but madach. Pop the case, it is a set by, come never. Neba Kigera, Dita, season it had digramme. Freddy van Vetkrans, suppose af digramme. Madachoselish, Reston Oram and Prince Oram. Ons twee le en luister e die gramme van ons een keer af. Okay, just keep the vibe like that, die gramme. Okay. Middag ons leesh, dis Destiny Boys van Anis. Die weer is, of Anis, die gramme kou. Die weer is mooi. Maar de goba si jeep die gooien, roepa dre die gramme. Kan ik graag ozelish, zodat ze nge amkassin ha, die gramme. Saduka, Wendy en Samuel en Quena en Kalaman van Sommeres af. Zet mooi met vlees en melk, die gramme. Maar ek en my baba luister ook van Bindoek, Ashanda en Santania. Okay. Die ik gromie is ik kan grap dat zijn geen am kasen hane bij ik kan is ik kan sa drama ik ge muda kova dramopsi sa huske neza kan ik ozelish die gromie okay kan kan stra toch op amire wado wa zin nou doe hina hado wadre manik kan huske kan sa huske maar